0: zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Eén van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
3: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
2: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
4: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
5: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet maar.
2: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
7: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij zit Hans Pettingagolo. Goedemorgen Hans.
1: Goedemorgen Merlijn.
0: Wat fantastisch dat jij er weer bent.
1: Vond ik zelf eigenlijk ook wel. Het was weer vroeg.
0: En je had iemand meegenomen, zag ik al.
1: Ja, ik heb mijn man meegenomen, Nico, met een camera. Dus we zijn vandaag niet alleen te horen, we zijn na afloop ook nog wel ergens op de socials te zien.
0: Precies, perfect. Hans, kan je mij vertellen wat de kopstukken van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Jazeker. Groningen haalt tijdelijk minder water uit het IJsselmeer. Treinverbinding Groningen-Zwolle onder Europese loep. En kinderen krijgen een kijkje achter de schermen van de stad.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 19:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer. En ik zie dat het inmiddels, het is hartstikke rustig op de wegen. Dat komt natuurlijk omdat het vakantie is. Hopelijk heb jij ook vakantie. Want dan kan jij lekker uitslapen en dan hoor je ons eigenlijk helemaal niet.
1: Dus het is eigenlijk helemaal niet goed.
0: Eigenlijk helemaal niet goed wat ik zeg. Nee, je moet gewoon lekker blijven luisteren. Blijf wakker. Blijf alsjeblieft wakker.
1: Ja. Word wakker met ons.
0: Nee, de snelwegen en Groningen zelf, dat is gewoon hartstikke filevrij. Dat is dus hartstikke prettig als je nu onderweg bent. Ik zie qua treinen betreft dat ook alles redelijk doorrijdt, behalve een paar plekken in het zuiden en het westen van het land. Ja, en voor de rest, het rijdt allemaal gewoon lekker door. Moet je nog met de trein vandaag of met het openbaar vervoer? Let vooral goed op je reisplanner-app, zodat je niet in de file staat met de bus of waar dan ook, of vertraging, of noem het allemaal maar op.
1: Wel even belangrijk, Merlijn, gebruik je wel eens een OV-fiets?
0: Ja.
1: Ja, nou, dan moet je dat nu niet in Haren gaan doen. Want ze zijn daar een maand bezig met het OV-fietsenpunt te verbouwen. Waardoor je daar een maand lang geen OV-fietsen hebt.
0: Nou, dat is niet ideaal.
1: Nee, dus bij deze ga je naar Haren en wil je daar een OV-fiets halen? Dat wordt hem niet.
0: Wees gewaarschuwd. En een gewaarschuwd mens telt voor
1: twee.
0: Dos. Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ja, het is alweer een paar dagen geleden, afgelopen zaterdag, de Red Bull District Ride. Maar we hebben er een fantastisch item over gemaakt, dus we komen er gewoon nog even op terug.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was Billy Joel met We Didn't Start a Fire. En daarvoor hoorde je Somber met Homewrecker.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, de Red Bull Disney Ride van afgelopen zaterdag had ongeveer 20.000 bezoekers naar de Grote Markt getrokken. Ja,
2: de organisatie spreekt van een succes en hoopt met het evenement jonge inwoners geïnspireerd te hebben. Het begon al in het voorprogramma met baanwielrenner Jeffrey Hoogland. Hij had maanden getraind voor deze run en je hoort hem hier.
3: Ik ben ontzettend zenuwachtig. Ja.
4: Ga je het publiek verrassen?
3: Ja, hopelijk de finish halen met een backflip. Dus.
4: Ik ben heel benieuwd, Jeffrey. Heel veel succes, veel plezier en sterkte ook een beetje.
3: Ja, allebei wel. Plezier en sterkte.
5: Dit is echt ongelooflijk. Hij klopt in. Trap nog een keer bij. Ja, hij loopt hem diep in de wheeltail. Maar hij pakt hem door in de wallride. En dan komt hij aan voor het laatste deel. De backflip. En hij doet het.
3: Het was zo waanzinnig vet. En ik ben zo blij dat ik hier gewoon weer sta. Ik hoop dat ik echt wel moois heb laten zien. Ik ben super trots op wat ik hier gedaan heb. En hoe ik hier ben gekomen. En waar ik toen in staat ben geweest. Om me gewoon te pushen, door te gaan. En vertrouwen te hebben in mezelf. Dat is echt ongelooflijk.
2: Ja, je hoorde Jeffrey Hoogland. Er waren velen, wel 20.000 enthousiaste toeschouwers. En je hoort enkele reacties.
6: Maanden geleden zagen we het al. Bewust onze vakantie hier pas nagepland. Het staat al maanden in de agenda. Dus we hadden hier gewoon heel erg veel zin in. Het is gewoon echt uniek om dit te doen, om hierbij te mogen zijn.
7: Om 4:00 was het vervolgens tijd voor het echte werk. 15 mannen en 6 vrouwen vlogen door de lucht, deden de meest bizarre trucs en samenvattend was het dus...
8: Ja, gewoon cool. Ja.
4: Fantastische dag zo, toch?
9: Ja, geweldig. En droog. En sfeer. En druk, hè? Ja.
4: Oh. Jullie staan mooi vooraan.
9: Ja, geweldig. We gaan hierop niet weg. Nee. Tot zolang als het duurt.
10: Lekker biertje drinken, een beetje mensen kijken die stuntjes doen. Mooi, man.
11: Taylor, how did you get the speed?
4: En denk jij dan ook van, dit wil ik later ook?
12: Ja, een beetje, ja.
4: Maar is dit niet ook hartstikke eng?
12: Ja, ik vind het ook een beetje eng en een beetje niet eng.
2: Nou, je hoorde enkele reacties in een bijdrage van Willem Poppes. Uiteindelijk won de Fransman Tim Bringer bij de mannen... en de Zweedse Alma Wigberg bij de vrouwen. Ondanks het enthousiasme wil de organisatie nog niet zeggen... of het evenement volgend jaar terugkomt in Groningen. Maar volgens de organisatie mag er gerust geduimd worden. Merlijn?
0: Ja?
2: Ben jij hier naartoe geweest?
0: Ik ben hier naartoe geweest, ja. Ik had eerst een bierproeverij en toen wilden vrienden van mij heel graag hier nog even kijken. Ik zei, jongens, dit wordt een kansloos verhaal. Want ik heb mensen hun Instagram-verhaal gezien. Dit is veel te druk. Nou ja, gaan we alsnog heen. Komen we eraan, staan we, nou, ik denk een half uur in de rij. Ik denk, jongens, hier ga ik niet aan beginnen. Dus wij een beetje rondjes lopen om het hele terrein heen. En toen vonden we... een plek waar we over het hek konden springen bij de wc's. Dus wij zijn over het hek geklommen bij de wc's. Snel het publiek ingerend en we zijn niet gepakt.
2: Nou, u hoorde het hier eerst, luisteraars.
0: Ja, dus geef me niet aan alsjeblieft bij de organisatie. Want ik wil volgend jaar, als het er weer is dus en we mogen duimen... Ja. Dan wil ik daar eigenlijk alweer bij zijn.
2: Nou, helemaal goed.
0: En wij gaan luisteren naar... Jeroen van der Boom met Jij bent zo.
2: Jij bent zo dat je over hekken heen klimt.

0: En dat was Boston van Stella Lefty, hier bij Oog. Het weer. Vanochtend is er veel bewolking, waarna het in de middag opklaart. Het kwik loopt op naar een warme 26 graden bij een matige westenwind en windkracht 3.
1: Tweederde Groningse automobilisten rijdt te hard, dat melden wij van Oognieuws. Bij een lasergunactie van Verkeerswijzer Groningen is gebleken dat ruim 2/3 van de automobilisten te hard rijdt in 30-kilometer zones. Op sommige locaties overschreed zelfs 90% van de bestuurders de maximumsnelheid. En met de actie wil Verkeerswijzer Groningen weggebruikers bewust maken van hun snelheid. Er worden nog geen boetes uitgedeeld.
0: Nou, dat vind ik dan wel tof, dat ze dan niet... de boetes uitdelen.
1: En ik vraag me dan af hoe ze dan communiceren met mensen dat ze te hard gaan.
0: Ja, misschien een deur of een brief op de deurmat.
1: Ja. Nou ja, goed, 30% of hoe heet het? Ja, 2/3 van de automobilisten.
0: Ja, en soms zelfs 90%.
1: Ja.
0: Ja, dat is bizar.
1: Absurd. Gelukkig is het leeg als wij naar de studio fietsen.
0: Ja, dat is goed.
1: Kamervragen over klachten bij IMG, maar het Dagblad van het Noorden. De onthullingen van het Dagblad van het Noorden over klachten van medewerkers van het instituut Mijnbouwschade Groningen leiden tot politieke vragen in Den Haag. SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft meer dan 20 schriftelijke vragen gesteld aan het kabinet over de bureaucratie, werkdruk en de gevolgen van de afhandeling van aardbevingsschade. Ze wil onder meer weten hoe het kabinet ervoor zorgt dat Groningers sneller en beter worden geholpen. Nou, dan zie je meteen weer de kracht van lokale journalistiek.
0: Ja.
1: Want dit is een heel belangrijk onderwerp. En het is goed dat Sandra hier, dankzij het Dagblad van het Noorden, druk mee bezig is, denk ik.
0: Goed bezig.
1: Ja.
0: En voor meer nieuws, check natuurlijk oogtv.nl en onze ontzettend fijne, gebruiksvriendelijke, prettige Oognieuws-app.

0: 8. Mijn naam is Hans Petinga Golo met het nieuws uit Groningen. De regen van zondag heeft de droogte in Groningen tijdelijk wat verlicht. Gemiddeld viel er zo'n 10 mm neerslag, waardoor de waterstanden weer redelijk op peil zijn. Daarom hoeft waterschap Huns en Aas voorlopig minder water uit het IJsselmeer aan te voeren via gemaal Dorkwert. Toch blijft de situatie kwetsbaar, want door de verwachte warmte zal de watervraag waarschijnlijk weer toenemen. Daarom blijven de bestaande maatregelen gelden en moeten boeren het vooraf melden als ze hun land willen beregenen. De Europese Commissie heeft Nederland op de vingers getikt over de regels voor de verdeling van ruimte op het spoor. Volgens Brussel zijn die mogelijk in strijd met de Europese mededingingsregels. Dat raakt ook de spoorlijn tussen Groningen en Zwolle, waar Arriva al langer stoptreinen wil laten rijden naast de NS. Het ministerie hield die verbinding echter onder de hoofdrailnetconcessie van NS, omdat Arriva volgens het kabinet onvoldoende zekerheid kon bieden voor de hele concessieperiode. Als Brussel bij zijn oordeel blijft, moet Nederland de spoorregels mogelijk aanpassen. In het BNN-VARA-programma Van de Wereld werd gisteravond stilgestaan bij het verhaal van de Groningse student Michael Bos. De 22-jarige student overleed in december 2021 nadat hij een bedrijfsfeest en een afterparty had verlaten en alleen naar huis was vertrokken. Volgens zijn familie is hij vermoedelijk langs het water uitgegleden toen hij op zoek was naar zijn telefoon. In de aflevering blikken familie en vrienden terug op zijn leven. Van de Wereld laat verhalen zien van jonge mensen die zijn overleden in situaties waarbij alcohol of drugs een rol speelde. Kinderen kunnen deze maand een kijkje nemen achter de schermen bij bijzondere plekken in Groningen. Tijdens Achterkant van de Stad openen onder meer het stadhuis, het universiteitsmuseum en het politiebureau hun deuren. Kinderen ontdekken hoe deze organisaties werken en maken kennis met de mensen achter de schermen. Deelname is gratis. De organisatie helpt kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met beroepen en plekken die normaal gezien niet voor het publiek toegankelijk zijn. Dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking, waarbij het in de middag opklaart. Het kwik loopt op naar een warme 26 graden bij een matige westenwind, windkracht 3.
1: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En dan wil ik het nog even kort hebben over ons oogpanel. Want al meer dan 1000 Nederlanders, Groningers, hebben inmiddels de vragenlijst van het oogpanel over de openbare toiletten in Groningen ingevuld. En daarmee krijgen we dus steeds een beter beeld van hoe bezoekers de openbare toiletten in Groningen ervaren. Dus dit kan je ook invullen op onze website. Dus doe dat vooral. En dan is het nu tijd voor het verkeer. En dat is gewoon nog hartstikke rustig, nog steeds. Snelwegen zijn helemaal vrij. Ik zie in Groningen, in de binnenstad zelfs, dat het iets drukker begint te worden bij de binnenstad Oost. En ja, wat andere kleine straatjes, maar het is ook nog niet echt benoemswaardig. Qua treinen betreft zie ik eigenlijk ook nog niet heel veel anders dan een half uur geleden. Het is gewoon nog steeds, alles rijdt gewoon lekker door. En daar mogen we ook een keertje blij mee zijn. Want er zijn vaak genoeg de vertragingen, werkzaamheden, spoorwisselingen die niet goed gaan. Dus NS, jullie zijn vandaag lekker goed bezig. Nog wel, hè? Het kan heel raar lopen.
2: Dit klinkt dreigend.
1: Het klinkt dreigend, alsof ik nu allemaal sporen eruit ga trekken. En dat, nee,
2: dan klim je weer over hekken heen.
1: Ja, precies. Nee, ja. Dat ga ik allemaal niet doen. Waar gaan we het zo meteen over hebben, Hans?
2: We gaan het hebben over het speelfestival. Met het ontsteken van het vuur heeft loco-kinderburgemeester Senne maandag het speelfestival in Selwerd officieel geopend.
3: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: dat was Ode to My Family van de Cranberries hier op Oog. En nu is het tijd om iets lokaler te kijken met de...
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: Met lange dagen brengt Y een track die iedereen aanspreekt die hard werkt aan zijn of haar dromen. Of je nu sporter, ondernemer of artiest bent, iedereen kent de lange dagen en de inzet die daarbij komt kijken. Het bouwen aan je toekomst is soms zwaar, maar volgens Y betaalt die inzet zich uiteindelijk altijd terug. Zijn boodschap is duidelijk, zolang je je uren maakt en je tijd goed benut, is alles mogelijk. Dit is Y met Lange Dagen.
1: Oog Radio Stadsplaat.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, nu komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op een stuur.

0: En dat was Y met Lange Dagen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Met het ontsteken van het vuur heeft local kinderburgemeester Senne maandag het speelfestival in Zijlwerd officieel geopend.
2: Na de opening gingen de kinderen direct aan de slag met de eerste activiteiten. Tijdens het festival kunnen basisschoolkinderen de hele week meedoen aan uiteenlopende spellen en workshops. Op het terrein van de BSV Zijlwerd wordt onder meer gevoetbald, terwijl er binnen ruimte is om te koken en te knutselen. Je hoort Serine van het speelfestival.
3: Kinderen die aan het begin van de basisschool tot aan het einde van de basisschool kunnen hier in de vakanties naartoe. En dan gaan we eigenlijk allemaal leuke spelletjes en activiteiten met hun doen. Zoals SC Groningen voetbal. En binnen kan je zoals koken en knutselen. En dan proberen ze eigenlijk een leuke tijd te maken in de vakanties.
2: Nou, je hoorde Serine. Ook waren er gisteren sportactiviteiten in samenwerking met FC Groningen. Deze vielen zeer in de smaak, zo ook bij de tweeling Liam en Tim.
4: Jongens, hoe gaat het met jullie?
5: Goed.
4: Jullie zijn lekker aan het voetballen volgens mij, of niet?
5: Ja.
4: Hey, en houden jullie dan ook allebei van voetbal?
5: Ja.
4: Ja? Wat is jullie favoriet voetbalclub dan?
5: Groningen? Groningen?
6: Barcelona.
5: Barcelona.
4: Hoe vinden jullie dan dat FC Groningen hier langs is?
5: Heel vet, ja.
7: Ik ben middenveld en
8: ja, een beetje soms verdedigen en soms een beetje linksmidden.
4: Wat vinden jullie leuk aan voetbal?
8: Scoren?
5: Ja, ik ook.
2: Nou, en dat scoren, dat doen ze zeker. Je hoorde Liam en Tim in een bijdrage van Sam Sitepu. Het speelfestival duurt tot en met donderdag en vindt plaats bij de BSV Zijlwerd. Merlijn, wat vind jij leuk aan voetbal?
0: Ik vind alles wel leuk. Ik vind het zelf voetballen vind ik heel leuk. Dus ik sta altijd op het middenveld, dus ik lekker rennen. Ik heb hartstikke erge ADHD, dus lekker dat veld rond rennen, dat kan ik heerlijk mijn energie in
2: krijgen. Je mag straks een rondje rond de keukentafel hier. Maar hartstikke leuk zo'n speelfestival. Goed dat ze het organiseren en fijn ook dat de FC meedoet.
0: Ja, heel goed. Een hele fijne organisatie is het gewoon.
2: Ja, helemaal goed. Dank je, Sam.

0: Ja, Hans, should I stay or should I go?
1: Hey, blijf maar.
0: Is goed.
1: Want ik weet niet hoe alles hier werkt en ik vind het ook gewoon wel gezellig, dus blijf maar.
0: Is goed.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Groningse ontwikkelaar maakt Nederlands alternatief voor ChatGPT, meldt Dagblad van het Noorden. De 34-jarige Jantine uit Groningen heeft een Nederlands alternatief voor ChatGPT ontwikkeld. Loes! De chatbot moet een privacyvriendelijker alternatief bieden voor grote internationale AI-diensten. Volgens Jantine is er behoefte aan een systeem waarbij gebruikers meer controle houden over hun gegevens. Loes richt zich daarnaast sterk op de Nederlandse taal en de Nederlandse context. De ontwikkeling van de chatbot gebeurt vanuit Groningen met als doel een betrouwbaar AI-platform van eigen bodem te maken. Volgens de makers worden gesprekken niet gebruikt om het systeem verder te trainen. En daarmee willen ze een verschil maken ten opzichte van veel bestaande AI-diensten. Loes moet uiteindelijk een toegankelijk hulpmiddel worden voor zowel particulieren als organisaties. En ik vind dat Jantine geniaal bezig is, want we zijn veel te afhankelijk van de Amerikaanse AI-diensten. Ja. Dus dit is echt heel goed bezig, Jantine.
1: Ja, het is wel leuk. Jantine is sowieso een AI-specialist uit de regio. En ze werkt ook gewoon als adviseur voor heel veel overheidsdiensten al op het gebied van AI. Ja. Ik vind het heel erg mooi dat iemand dan ook gewoon op zo'n manier van, nou weet je, dit kan ik misschien wel beter.
0: Ik doe het zelf gewoon,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ik vind het een heerlijke Groningse mentaliteit. Ja. En ik vind het ook wel een vrouwenoplossing.
0: Ja.
1: Van, laat maar, wij kunnen dit zelf wel. En dat vind ik echt, ik vind het helemaal fantastisch. En als je dan de foto bij het artikel ook ziet, kan je ook gewoon zien, dit is zo'n no-nonsense vrouw. We gaan dit even doen. Lekker bezig. En Loes, wat een naam. Maar dan, ander nieuws. Oproep om bushalte Heerenplein toegankelijker te maken. Dat melden onze collega's van RTW Noord. De bushalte aan het Heerenplein in Groningen moet worden aangepast, vinden reizigers en belangenorganisaties. In een onderzoek van het OV Consumentenplatform Groningen komt naar voren dat reizigers zich zorgen maken over de toegankelijkheid van de halte. Vooral voor mensen die minder goed ter been zijn. Door het hoogteverschil tussen de halte en de bus is het volgens hen lastig om veilig in en uit te stappen. En de organisaties roepen de gemeente Groningen en vervoerder Qbus op om samen naar een oplossing te kijken. Een betere inrichting van de halte zou ervoor moeten zorgen dat iedereen gemakkelijker gebruik kan maken van het openbaar vervoer. En de oproep komt natuurlijk op een moment dat toegankelijkheid van het openbaar vervoer steeds meer aandacht krijgt in de provinciehoofdstad. Hè, met het nieuwe station en al die andere aanpassingen met de dienstregeling. Ik denk dat het een goed idee is.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik heb beelden gezien inderdaad dat mensen met een rolstoel, het echt moeilijk is om in een bus te komen daar. Dus tijd om daar wat aan te doen.
0: Voor die mensen is dat gewoon veel fijner. En voor meer nieuws, check oogtv.nl en onze Oognieuws-app.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
4: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
5: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
3: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood. Vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
6: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
3: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Een hele goede morgen. Goed dat je nog steeds luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettingagolo. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Merlijn. Zijn we weer?
0: Ja, wat goed dat je niet in de pauze in slaap bent gevallen of bent weggelopen.
1: Nee hoor,
0: goed.
1: We hebben een heleboel leuke dingen te doen vandaag.
0: Precies. En waar gaan we het over hebben bij het Oog Radio Nieuws?
1: Nou, Groningen haalt tijdelijk minder water uit het IJsselmeer. Treinverbinding Groningen-Zwolle onder Europese loop. En kinderen krijgen een kijkje achter de schermen van de stad.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 7:30. Maar eerst is het tijd voor het verkeer. En die moet ik er nog even bij pakken, want ik heb twee muizen die ik nodig heb. Heel vervelend.
1: Ja, het valt gelukkig mee, want het is zomervakantie.
0: Inderdaad, dus we kunnen lekker rustig aandoen. Ik zie dat de snelwegen helemaal vrij zijn, maar ik zie in Groningen zelf dat bij Paddepoel zie ik een paar kleine opstoppingen. Ik zie bij Martini Plaza zie ik een paar opstoppingen. Bij Eemskanaal. En voor de rest loopt alles gewoon lekker door. Qua treinen betreft zie ik alleen in het midden en het westen een beetje dat. Ja, er zijn alleen maar. Oh, ik zie nu trouwens binnenkomen dat er tussen Schiphol en Hilversum geen treinen rijden momenteel. Moet je daar nou toevallig langs? Dan,
1: ga je op vakantie?
0: Ga je op vakantie inderdaad, dan moet je vooral even goed op je reisplanner letten.
1: Ja, over reizen gesproken, Merlijn. Vorige week ben jij natuurlijk hardlopend naar de studio gekomen. Ja. Check de Insta van de Oogochtendshow, mensen. Maar Merlijn, hoe ben jij vandaag bij de studio gekomen?
0: Ik heb een fiets.
1: Je hebt een fiets?
0: Ja, want door de video is er dus een oproepje gekomen van. Of door mijn oproep is er een oude buurman van mij naar mij toegekomen. Die heeft een appje gestuurd van: hey, zoek jij nog steeds een fiets? Want ik heb nog wel een fiets voor je staan in de tuin. Ja. Nou ja, hartstikke lief. Dus gisteren heeft hij die fiets helemaal naar Groningen ook gebracht. Hij komt uit Assen. Dus Magiel, als je luistert, een dikke shout-out naar jou. Want het is een erg prettige fiets.
1: Ja, de kracht van de radio en social media. Want hij heeft gereageerd onder de video, geloof ik ook.
0: Hij heeft onder de video gereageerd, een persoonlijk appje gestuurd. En met een week had ik een fiets.
1: Nou, check onze socials dus, mensen, voor bewijs van Merlijn's fantastische fietskunsten. En komt helemaal goed.
0: Ja, en waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Waar gaan we het zo meteen over hebben? Wij hebben een gast. Wij gaan praten over Noorderzon. En waarom Noorderzon voor alle Groningers is. En dat gaan we doen met Milou de Boer.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Ben & Ben met Ride Home. En dat is voor jou een heel speciaal.
1: Ja, vind ik leuk. We hebben het net al gezegd. Mijn man is vandaag in de studio om een beetje te filmen wat wij aan het doen zijn. Ook daarvoor volg de socials van de Oogochtendshow later. En dit is het nummer van onze bruiloft. Dus laat maar horen. Ik ga huilen.

0: Zo Hans, en nog één keer, hoe heette dit nummer?
1: Ja, dit is Ride Home van Ben & Ben. En Ben & Ben, dat is een pop-indie band uit de Filipijnen, waar mijn man vandaan komt. En dat is wel leuk, want het zijn twee broers, Paulo en Miguel.
2: Is helemaal nieuws uit Groningen.
0: Het aftellen is begonnen. Over een paar weken verandert het Noorderplantsoen weer in het bruisende hart van Groningen tijdens Noorderzon. Van donderdag 20 augustus tot en met zondag 30 augustus 2026... kunnen bezoekers 11 dagen lang genieten van internationale podiumkunsten, muziek, eten, ontmoetingen en de unieke festivalsfeer die zo bij de Groningse zomer hoort.
1: Ja, Noorderzon is inmiddels zo verweven met Groningen dat veel mensen het bijna zien als het einde van de zomer en het begin van het culturele seizoen. Maar achter die gezellige terrassen, lichtjes en voorstellingen zit ook een internationaal kunstenfestival. Hoe belangrijk is het dat die twee kanten ieder jaar samenkomen? Milou de Boer is verantwoordelijk voor de communicatie en marketing van het festival en heeft tussen de laatste voorbereidingen door tijd gemaakt om ons meer te vertellen over deze grote klus. Bij ons aan de telefoon. Milou de Boer, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, wat fijn dat je toch even tijd voor ons hebt.
3: Ja, natuurlijk. Geen probleem.
1: Nee, helemaal goed. Jullie zijn er natuurlijk al een hele poos druk mee bezig. Voor veel Groningers is Noorderzon een soort jaarlijkse traditie. Wat maakt het festival nou echt Gronings volgens jou?
3: Nou, ik denk dat je dat net eigenlijk ook al heel goed hebt gezegd. Dat we echt iets zijn geworden waar mensen eigenlijk een vakantie omheen plannen. Echt een soort einde van de zomer. En nou ja, een soort van tussenpauze voordat het echte leven weer begint. En Noorderzon kan juist zo goed in Groningen bestaan, omdat ik denk dat die stad precies de juiste grootte heeft. Het is niet te groot en niet te klein. Alles is lekker op fietsafstand, op loopafstand. En ja, we hebben natuurlijk hele geïnteresseerde en enthousiaste Groningers die in zijn voor alle soorten voorstellingen die wij ze laten zien. Dus ik denk dat dat alles bij elkaar is een heel erg Gronings ding maakt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook niet allemaal alleen in het Noorderplantsoen. Noorderzon is door de hele stad heen. En jullie brengen veel internationale makers naar Groningen, maar jullie geven ook ruimte aan lokale kunstenaars en gezelschappen. Waarom is die combinatie zo belangrijk?
3: Nou, ik denk dat er toch best wel veel gelijkenissen in zitten. Ook de internationale makers staan vaak aan het begin van hun carrière of op het punt van doorbreken in het internationale circuit. En de lokale makers die je bij ons ziet zijn vaak ook beginnend dingen aan het uitvinden, hun eerste voorstellingen aan het laten zien. Dus er zit een soort van gelijke periode in hun carrière in, wat eigenlijk heel erg goed bij elkaar past. Mm-hmm. En bij beide zijn we gewoon op zoek naar de goede, leuke, interessante makers die of qua vorm iets nieuws doen, of qua verhaal, of ertussenin.
1: Wie bepaalt dat?
3: Dus altijd, ja. Ja, we hebben een heel programmateam. Een artistiek directeur die daar van aan het hoofd staat. En eigenlijk bepalen we samen wat er dit jaar op Noorderzon te zien is. Ja. Daarbij doet elke programmeur een eigen stukje. Dus we hebben twee programmeurs op internationaal programma zitten. Iemand voor alle lezingen en gesprekken, ben ik toevallig zelf. Ja. Iemand voor het kinderprogramma, iemand voor de container, iemand voor de muziek. En zo komt het allemaal samen.
1: Ja, want jij doet wetenschap, geloof ik. Wat moeten we echt niet missen dan dit jaar, volgens jou?
3: Nou, waar ik zelf heel erg zin in heb, is op de openingsdag op 20 augustus een gesprek met Tatjana Almouli.
1: Ja.
3: Zij heeft een essay geschreven, dat heeft tot lijst gemaakt. En het gaat eigenlijk om hoe je eigenlijk je lichaam kan inzetten als een soort verzet. Maar ook hoe er, nou, nu je bijvoorbeeld ziet dat de verrechtsing is wat groter wordt. Dat je ook ziet dat vrouwen weer dunner moeten zijn. Dus zeg maar, hoe dat allemaal elkaar inspeelt, ben ik heel erg geïnteresseerd naar.
1: Ja, gewoon meteen beginnen met een knaller.
3: Ja, precies. We gaan er meteen goed in.
1: Ja, helemaal goed. Hey, jullie zijn al een hele poos druk bezig met de voorbereidingen. En uiteindelijk verandert het Noorderplantsoen natuurlijk een beetje in een soort stad voor 11 dagen lang. Hoe gaat het met de voorbereidingen?
3: Ja, het gaat hartstikke goed. We zijn echt aan het aftellen tot we mogen beginnen met opbouwen. Dat begint al 10 augustus. Dus we hebben bijna net zo lang nodig om op te bouwen als dat het festival zelf is.
1: Mm-hmm.
3: En het is hartstikke hectisch en gezellig op kantoor. Iedereen is heel druk bezig met de laatste dingen afstrepen van de lijstjes en zorgen dat we er straks klaar voor zijn.
1: Ja, helemaal goed. Hey, laatste belangrijke vraag. Wat is voor jou persoonlijk het mooiste moment tijdens Noorderzon?
3: Voor mij is het toch wel het moment dat je op de openingsdag opeens mensen ziet binnenkomen. Dan denk ik, ach, gelukkig. Ze zijn er weer. Dat magie weer gaat gebeuren. En ja, dat is gewoon echt een heel erg mooi moment voor mij. Ja,
1: ben je niet echt bang voor, toch, dat ze niet zouden komen?
3: Nee, dat niet. Maar toch is het altijd weer bijzonder als mensen toch op je feestje komen.
1: Ja, ja, nou, het, ja. En een feestje, dat is het. Hey, dankjewel. Noorderzon vindt dit jaar dus plaats op van donderdag 20 tot en met zondag 30 augustus... in het Noorderplantsoen en op verschillende plekken in de stad. En wil je weten wat er allemaal te beleven is tijdens deze 36e editie? Alle informatie over het programma, voorstellingen en tickets vind je op noorderzon.nl. Dankjewel, Milou.
3: Dankjewel.
1: Fijne dag verder.
3: Doei.

0: Kabinet moet Groningen Airport. Zo, ik ga lekker. Kabinet moet Groningen Airport Eelde helpen. Dat schrijven ze bij het Dagblad van het Noorden. Het kabinet moet Groningen Airport Eelde helpen om de luchthaven toekomstbestendig te houden. Dat schrijven onze collega's bij Dagblad van het Noorden in een commentaar. Waarin wordt gewezen op het belang van de luchthaven voor de bereikbaarheid, werkgelegenheid en maatschappelijke functies in Noord-Nederland. Volgens de krant moet Den Haag daarom serieus werk maken van steun. Bijvoorbeeld door de vliegbelasting voor regionale luchthavens te heroverwegen.
1: Heb jij wel een keer gevlogen via Groningen Airport?
0: Ja, en dit is een heel lang verhaal, Marlijn, waar wij geen tijd voor hebben vandaag. Maar laten we het erop houden dat ik 3 dagen later pas terug was dan ik terug had moeten zijn. Aan de andere kant, ik ben nog nooit zo snel door de douane gegaan als op Eelde. Dus wat mij betreft houden we het lekker zo. En dan, negatief zwemadvies voor het Paterswoldse Meer, melden ze bij RTV Noord. Ondanks maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren is opnieuw blauwalg aangetroffen in het Paterswoldse Meer. Volgens het waterschap blijven stroming en doorspoeling belangrijk om de groei van blauwalg tegen te gaan. Maar de warme omstandigheden zorgen er toch voor dat de bacterie terugkeert. Nou, ga even naar zwemwater.nl, want daar is te zien waar het zwemwater wel in orde is. Maar op dit moment even niet zwemmen bij het Paterswoldse Meer, bij de zwemplek De Leijten.
1: Ja, ik was vroeger dus altijd doodsbang voor blauwalg, want ik mocht dan nooit zwemmen. En ik dacht dan, nou, dat is een gigantische vis of weet ik het wat. Ja, weet
0: een
1: ik
0: monster,
1: veel.
0: Marlijn.
1: Ja, een
0: gruwelijk monster.
1: Maar nee, het is gewoon zo'n klein ding.
0: Ja, nu ook maar even geen bommetje.
1: Nee. En voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oog Nieuws app. En dan gaan we nu luisteren naar Miss Dynamite met It Takes More.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettingagolo met het nieuws uit Groningen. De regen van zondag heeft de droogte in Groningen tijdelijk wat verlicht. Gemiddeld viel er zo'n 10 mm neerslag, waardoor de waterstanden weer redelijk op peil zijn. Daarom hoeft waterschap Hunze en Aas voorlopig minder water uit het IJsselmeer aan te voeren via gemaal Dorkwert. Toch blijft de situatie kwetsbaar, want door de verwachte warmte zal de watervraag waarschijnlijk weer toenemen. Daarom blijven de bestaande maatregelen gelden en moeten boeren het vooraf melden als ze hun land willen beregenen. De Europese Commissie heeft Nederland op de vingers getikt over de regels voor de verdeling van ruimte op het spoor. Volgens Brussel zijn die mogelijk in strijd met de Europese mededingingsregels. Dat raakt ook de spoorlijn tussen Groningen en Zwolle, waar Arriva al langer stoptreinen wil laten rijden naast de NS. Het ministerie hield die verbinding echter onder de hoofdrailnetconcessie van NS, omdat Arriva volgens het kabinet onvoldoende zekerheid kon bieden voor de hele concessieperiode. Als Brussel bij zijn oordeel blijft, moet Nederland de spoorregels mogelijk aanpassen. In het BNN-VARA-programma Van de Wereld werd gisteravond stilgestaan bij het verhaal van de Groningse student Michael Bos. De 22-jarige student overleed in december 2021 nadat hij een bedrijfsfeest en een afterparty had verlaten en alleen naar huis was vertrokken. Volgens zijn familie is hij vermoedelijk langs het water uitgegleden toen hij op zoek was naar zijn telefoon. In de aflevering blikken familie en vrienden terug op zijn leven. Van de Wereld laat verhalen zien van jonge mensen die zijn overleden in situaties waarbij alcohol of drugs een rol speelde. Kinderen kunnen deze maand een kijkje nemen achter de schermen bij bijzondere plekken in Groningen. Tijdens Achterkant van de Stad openen onder meer het Stadhuis, het Universiteitsmuseum en het politiebureau hun deuren. Kinderen ontdekken hoe deze organisaties werken en maken kennis met de mensen achter de schermen. Deelname is gratis en de organisatie hoopt kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met beroepen en plekken die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn. Nadat het weer, vanochtend is er veel bewolking, waarna het in de middag opklaart. Het kwik loopt op naar een warme 26 graden bij een matige westenwind. Windkracht 3.
2: Dankjewel Hans. En ik neem je mee naar het verkeer. En het begint steeds wat drukker op de wegen te worden. En dat zie ik voornamelijk in Groningen zelf. Dat zie ik namelijk bij het Hoornse Meer. Als je van het Hoornse Meer naar Groningen wilt, dan is daar een file. Een best wel lange file, dus let daar vooral goed op. Ook zie ik bij Paddepoel dat het een en het ander ontstaat qua kleine filetjes. Bij Eemskanaal en Binnenstad Oost zie ik dat er wat kleine opstoppingen zijn. En voor de rest op de snelweg rijdt alles gewoon lekker door. Dus dat is helemaal top. Wat treinen betreft zie ik alleen in het westen en het zuiden van het land dat er een paar werkzaamheden zijn op het spoor. Moet je daarheen let wel goed even op je reisplanner app voordat je vertrekt. Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ik denk nog een keer over de Red Bull District Ride.
2: Ik denk het ook.
1: Ja, die heeft zaterdag toch zo'n 20.000 bezoekers getrokken. Plus een hekkenklimmer. Dus daar gaan we het straks even over hebben.
2: Ja, en hoe vaak is dat nou in Groningen? Dus
1: zo'n
2: we gaan het gewoon lekker nog over hebben.
0: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: het nieuws uit Groningen.
1: En dat was Piet Bregman met Broken Pieces. En Broken Pieces van Piet Bregman gaat over de 84-jarige Lies die in Den Andel aan in een mozaïekkamer heeft gemaakt ter nagedachtenis aan haar overleden man. Het mozaïek vormt daarbij een mooie metafoor waarbij de scherpe fragmenten uit het leven van haar zijn en het mozaïek dat verbindt tot een blijvende herinnering. Vond je dit nou mooi? Luister het vooral nog een keer op Spotify. Piet Bregman, dat was dat met Broken Pieces. En dan nu gaan we luisteren naar Tachi van Aha.

0: En dat was AHA met Tachi. En je zei het ook al, Hans. AHA heeft eigenlijk alleen maar...
1: Goede nummers.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: De Red Bull District Ride heeft zaterdag ongeveer 20.000 bezoekers naar de Grote Markt getrokken.
1: Ja, de organisatie spreekt van een succes en hoopt met het evenement jonge inwoners geïnspireerd te hebben. Het begon al in het voorprogramma met baanwielrenner Jeffrey Hoogland. Hij had maanden getraind voor deze run. Je hoort Jeffrey Hoogland.
3: Ik ben ontzettend zenuwachtig. Ja. Ga je het publiek verrassen? Ja, hopelijk de finish halen met een backflip dus.
4: Ik ben heel benieuwd, Jeffrey. Heel veel succes, veel plezier. En sterkte ook een beetje.
3: Ja, allebei wel. Plezier en sterkte.
5: Dit is echt ongelooflijk. Hij dropt in. Trap nog een keer bij. Ja, hij loopt hem diep in de wheeltail. Maar hij pakt hem door in de wallride. En dan komt hij aan voor de laatste deel. De backflip. En dat is goed.
3: Het was zo waanzinnig vet. En ik ben zo blij dat ik hier gewoon weer sta. Ik hoop dat ik echt wel moois heb laten zien. Ik ben super trots op wat ik hier gedaan heb. En hoe ik hier ben gekomen. En waar ik toe in staat ben geweest. Om gewoon te pushen, door te gaan. En vertrouwen te hebben in mezelf. Het is echt ongelooflijk.
1: Ja, en die hoorden een trotse Jeffrey Hoogland. Er waren vele enthousiaste toeschouwers. Je hoort enkele reacties.
6: Maanden geleden zagen we het al. Bewust onze vakantie hier pas nagepland. Het staat al maanden in de agenda. Dus we hadden hier gewoon heel erg veel zin in. Het is gewoon echt uniek om dit te doen, om hierbij te mogen zijn.
7: Om 4:00 was het vervolgens tijd voor het echte werk. 15 mannen en 6 vrouwen vlogen door de lucht, deden de meest bizarre trucs en samenvattend was het dus...
8: Ja, gewoon cool. Ja.
4: Fantastische dag zo, toch?
9: Ja, geweldig. En droog. En sfeer. En druk, hè? Ja.
4: Oh. Jullie staan mooi vooraan.
9: Ja, ja, ja. Geweldig. We gaan hier ook niet weg. Nee. Tot zolang als het duurt.
10: Lekker biertje drinken, een beetje mensen kijken die stuntjes doen. Mooi, man.
11: Tap. How do you get the speed?
4: En denk jij dan ook van, dit wil ik later ook?
12: Ja, een beetje, ja.
4: Maar is dit niet ook hartstikke eng?
12: Ja, ik vind het ook wel een beetje eng en een beetje niet eng.
1: Ja, ik vond het eigenlijk ook wel een beetje eng. Maar je hoorde enkele reacties in een bijdrage van Willem Poppes. Uiteindelijk won de Fransman Tim Bringer bij de mannen... en de Zweedse Alma Wickberg bij de vrouwen. Ondanks het enthousiasme wil de organisatie nog niet zeggen... of het evenement volgend jaar terugkomt in Groningen. Maar de organisatie zegt dat er gerust geduimd mag worden. Ben jij aan duimen, Merlijn?
0: Ja, ja, nee, ik denk niet dat het terugkomt.
1: Ik kan
0: duimen tot ik een ons weeg. Maar ja, Red Bull wil natuurlijk op elk jaar gewoon zo'n nieuwe vette locatie. En dit jaar was Groningen de gelukkige.
1: Ja, en er gaat niks boven Groningen, maar toch. We zullen het zien.
0: En duimen mag altijd. Wij gaan luisteren naar... It's the First Time van Lois Lane.

0: En dat was Lois Lane met It's the First Time. En het is inmiddels 9:10. En dat betekent maar één ding. Wij hebben onze weerman Johan Kampers aan de lijn. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: En ik zie het zonnetje alweer heerlijk schijnen. Is dit wat wij kunnen verwachten de komende tijd?
1: Oh, het is inderdaad al flink opgeklaard. Er passeert een zwak frontje. Je zou het bijna niet zeggen. Maar die markeert de grens met warme lucht. Met warme tot bijna zeer warme lucht. Maar de meeste bewolking daarvan is inmiddels opgelost. Ik denk nog wel dat er vanochtend wat wolkjes gaan ontstaan. Maar die gaan in de loop van de middag ook allemaal weer oplossen. En die warme lucht, die druppelt ons gebied binnen. Dus dat betekent voor vandaag flinke periode met zon. Af en toe wat stapelwolken, die laten op de dag verdwijnen. En de temperaturen die nu zo rond 18 graden liggen, die lopen uiteindelijk op naar zo'n graad of 26. Dus er gaat nog heel wat bij komen vandaag. En dat alles onder regie van een matig windje uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3. Komende nacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 17. Ja, en dan kunnen we ons morgen opmaken voor wat we inmiddels al wel een beetje gewend zijn deze zomer. Het wordt tropisch. Zon overgoten, 30 tot 32 graden. De hoogste temperaturen in de stad en ten zuidoosten daarvan. Verder staat er morgen niet al te veel wind. En dat windje die er waait komt uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2. Ja, dus al te veel verkoeling hoeven we morgen van de wind niet te verwachten. Er volgt een hele warme avond, waarbij de temperatuur om 8 uur altijd nog zo rond een graad of 25, 26 ligt. En gevolgd door een tropennacht. En daarvan spreken we als het kwik niet onder de 20 graden gaat komen. Nou, dat gaat zeker in de stad niet gebeuren. In de omliggende gebieden kan het nog net 18, 19 graden worden vlak voor zonsopkomst. Donderdag beginnen we met veel zon en explodeert het kwik weer heel snel. Loopt op naar 29, 30 graden. Maar de maximumtemperaturen die bereiken we vroeg op de dag, zo rond 1 of 2 uur. Daarna draait de wind naar het noordwesten en druppelt er in de middag minder warme lucht vanaf de Noordzee binnen. En dan gaan de temperaturen langzaam een aantal graden zakken. Dus gaan de scherpste randjes er weer vanaf. In de nacht beter slaapweer, 15 graden als laagste temperatuur. Vrijdag zijn we weer terug op aarde, zijn de temperaturen weer zoals heel veel mensen ze graag zien. 23, 24 graden, zonnige periode, wolkenvelden, maar het is licht onstabiel op de grens met die hele warme lucht. Er zou zomaar een enkele bui kunnen vallen en dat zou toch voor de natuur helemaal niet verkeerd zijn. Het weekend, zaterdag, rustig, droog, flinke periode met zon, 23, 24 graden. En zondag gaan de temperaturen alweer omhoog, 25, 26 graden. En het zou me niks verbazen om het verhaal even helemaal af te maken, dat het volgende week maandag gewoon opnieuw tropisch is. Kortom, de zomer die zit echt stevig in het zadel. Wat we eigenlijk nog missen, is wat vaker een verfrissende bui op die wisseling van de luchtsoorten. Maar misschien dat dat begin volgende week wel gaat gebeuren.
0: Ja, af en toe een regenbuitje voor de natuur, dat mag wat mij betreft ook wel.
1: Ja, dat zou zeker niet verkeerd zijn.
0: Ja, ik kwam terug van Athene en toen was het toch even schrikken met de temperatuur hier. Maar als ik het zo hoor, dan is er weer genoeg om naar uit te kijken.
1: Ja, jij krijgt wel weer een beetje Athene-vibes, hoor, de komende tijd.
2: Johan, wat doe je me aan?
1: Ja, niet iedereen houdt ervan, hè?
2: Nee.
0: Johan, wij horen je morgenochtend weer.
1: Ja, tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Hoi. Fijne dag. Hoi.

0: Obladiblada van de Beatles, natuurlijk. Ja, en het is inmiddels 3:09. Dat betekent dat wij langzaam aan een einde gaan breien aan de ochtendshow.
1: Maar Merlijn.
0: Ja.
1: Dit is niet de laatste keer dat mensen jou deze week horen. Dus ze hoeven niet te treuren.
0: Precies, ja. Vrijdag.
1: Wat gaat er gebeuren?
0: Ja, vrijdag heb ik voor de eerste keer mijn eigen show.
1: Oh.
0: Ja, met Merlijn in de middag.
1: Met Merlijn in de middag. Goeie titel.
0: Goeie titel, ja, hè?
1: Klinkt mooi. Wat ga je allemaal doen?
0: Ik ga lekker een plaatje draaien. En dan ga ik even lekker wat praten over het plaatje. En ik heb nog een leuke rubriek bedacht. Dat is met Merlijn langs de zijlijn.
1: Oh.
0: Dan ga ik het laatste FC Groningen nieuws bij langs. Ik heb nog de klaag van vandaag.
1: Dit vat ik persoonlijk op. Heb je dat gebaseerd op mijn geklaag op de dinsdagochtend?
0: Nee, ik heb de vraag van vandaag. En toen dacht ik, nou, de klaag van vandaag kan je er ook net zo goed van maken.
1: Oké.
0: Okay, dus en Nederlanders houden... Nee, maar Nederlanders houden zo van klaag. Dus ik dacht van, nou, dat kan perfect.
1: Ik heb lijstjes om jou te sturen, joh, met klachten.
0: Ja. Oh, dat is echt... Stuur ze vooral door. Ook al heb je, als jij zelf ook... Leuke lijsten hebt met klagen, stuur het vooral naar mij door. Ik kan het behandelen in de show.
1: Vind je dus iets in Groningen wat je niet leuk vindt? Is er iets waar je tegenaan loopt? Ik noem maar wat. Stoplichten die niet snel genoeg op groen gaan. Mensen die hun vuilnis naast de afvalcontainer zetten. Of andere hele creatieve dingen. Stuur het naar Merlijn. Merlijn, welk mailadres kunnen ze
0: bereiken? merlijnrobel@oogradio.nl.
1: Hey, helemaal goed. Hartstikke leuk. En hoe laat is dit programma?
0: Dit is van 2 tot 4 uur 's middags aankomende vrijdag.
1: En vanaf dan elke vrijdag bij Oog Radio.
0: Precies, dus mis dat vooral niet. En laat vooral weten wat je ervan vindt.
1: Ja, helemaal leuk. En dat doen mensen, want wij hebben vandaag zelfs appjes gehad van luisteraars. Renske en Jeroen zijn aan het luisteren. Die vinden het allemaal erg gezellig met ons vanochtend.
0: Nou, hé.
1: En vind jij nou ook iets van de ochtendshow? Laat het weten, stuur een berichtje naar de studio. Telefoonnummer vind je op de website.
0: Ja, en dan is het nu toch echt wel ten einde. We hebben een hoop behandeld, waaronder het volgende, Hans.
1: Ja, we hebben een fantastisch interview gedaan met Milou de Boer van Noorderzon. Over waarom Noorderzon bij Groningen hoort en Groningen bij Noorderzon. Luister dat vooral vandaag terug op onze website. En we hebben het natuurlijk nog even gehad over het speelfestival dat gisteren is gestart in Selwerd. Nou, hartstikke leuk.
0: En we zijn nog eventjes terug gaan blikken naar de Red Bull Disney Ride van afgelopen zaterdag. Want ja, daar waren 20.000 bezoekers, dus ja...
1: 20.000 en één.
0: En één.
1: Want jij bent over het hek gekomen, jij was er ook bij.
0: Ik ben niet geteld, nee. Nee, dus het was zo'n groot evenement, dus daar moesten we nog even een keertje op terugblikken. Ook hebben we dan nog even Johan Kampers in de studio gehad, onze weerman. Die heeft je bijgepraat over het weer.
1: Het wordt tropisch.
0: Ja, en wil je dat nou nog rustig even teruglezen op onze website, dan kan dat. Doe dat vooral. Ja, en dan ben ik buiten adem, Hans.
1: Ja, het zit er wel op.
0: En dat is maar goed ook, want onze tijd zit erop. Er zit ons nog maar één ding te doen en dat is... Ciao voor nou.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
5: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
4: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
6: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
4: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans-Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De regen van zondag heeft de droogte in Groningen tijdelijk wat verlicht. Gemiddeld viel er zo'n 10 mm neerslag, waardoor de waterstanden weer redelijk op peil zijn. Daarom hoeft waterschap Huns en Aas voorlopig minder water uit het IJsselmeer aan te voeren via gemaal Dorkwert. Toch blijft de situatie kwetsbaar, want door de verwachte warmte zal de watervraag waarschijnlijk weer toenemen. Daarom blijven de bestaande maatregelen gelden en moeten boeren het vooraf melden als ze hun land willen beregenen. De Europese Commissie heeft Nederland op de vingers getikt over de regels voor de verdeling van de ruimte op het spoor. Volgens Brussel zijn die mogelijk in strijd met de Europese mededingingsregels. Dat raakt ook de spoorlijn tussen Groningen en Zwolle, waar Arriva al langer stoptreinen wil.

0: laten rijden naast de NS. Het ministerie hield die verbinding echter onder de hoofdrailnetconcessie van NS, omdat Arriva volgens het kabinet onvoldoende zekerheid kon bieden voor de hele concessieperiode. Als Brussel bij zijn oordeel blijft, moet Nederland de spoorregels mogelijk aanpassen. In het BNN-VARA-programma Van de Wereld werd gisteravond stilgestaan bij het verhaal van de Groningse student Michael Bos. De 22-jarige student overleed in december 2021... nadat hij na een bedrijfsfeest en een afterparty alleen naar huis was vertrokken. Volgens zijn familie is hij vermoedelijk langs het water uitgegleden toen hij op zoek was naar zijn telefoon. In de aflevering blikken familie en vrienden terug op zijn leven. Van de Wereld laat verhalen zien van jonge mensen die zijn overleden in situaties waarbij alcohol of drugs een rol speelde. En kinderen kunnen deze maand een kijkje nemen achter de schermen bij bijzondere plekken in Groningen. Tijdens Achterkant van de Stad openen onder meer het Stadhuis, het Universiteitsmuseum en het politiebureau hun deuren. Kinderen ontdekken hoe deze organisaties werken en maken kennis met de mensen achter de schermen. Deelname is gratis. De organisatie hoopt kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met beroepen en plekken die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn. Dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking, waarna het in de middag opklaart. Het kwik loopt op naar een warme 26 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Morgen wordt een rustige en tropische dag met een maximumtemperatuur van 30 of 31 graden. De zuidenwind is zwak, windkracht 2. In de nacht erg zacht bij 18 tot 20 graden als laagste temperatuur. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app...

0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

te heet in je hoofd te voelen. Elke keer als je voor de menigte slikt, wordt het een grote boel. Boel, boel. Een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoom je niet meer en blijf je steken in oude patronen. Je dacht, het is de zone.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhammerikade 119 32 in Groningen.

0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Het maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in, die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog. Aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
3: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
2: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
3: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
2: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een gemeente lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer